Vier stukken die Jean Kras schreef als verjaarscadeaus voor zijn vioolspelende zoontje Jean-Pierre. In 1927 werd Kras weer bevorderd. Hij werd commandant van het grootste panzerschip van de Franse marine, La Provence. En daardoor kreeg hij ook het bevel over een aantal kleinere oorlogsbodems die als escorte meevoeren met dit reuzenschip dat bijna 170 meter lang was. Hij was de jongste officier die ooit werd aangesteld op zo'n belangrijke post. Over het leven aan boord schreef hij veel in brieven aan zijn vrouw. Onder andere over het rigide systeem dat 's nachts werd gehanteerd voor het wachtlopen. 4 uur op en 4 uur af. Ik laat hem even zelf aan het woord. Ik ben er heilig van overtuigd dat het ligt aan dit systeem van 4 uur op en 4 uur af dat je al zo jong gesloopt bent bij de marine. Het is vooral het midden in je diepe slaap plotseling gewekt worden, een schok voor je zenuwstelsel. Dat je dan meteen vanuit je diepe slaap je kooi uit moet springen en even je hoofd onder de koude kraan moet houden om de moeizame overgang van slapen naar waken zo kort mogelijk te maken. Tot zover Kras in zijn brief. Dit waak-slaapsysteem vormde voor hem ook de grondslag voor een werk voor orkest getiteld Journal de bord. Letterlijk betekent dit scheepslogboek. En boven de 3 delen, die telkens 4 uur van de nacht verklanken, staan de opmerkingen die hij na het wachtlopen in het scheepsjournaal noteerde. We gaan luisteren naar het 2e deel, dat loopt van middernacht tot 4 uur. In het journaal en boven dit deel staan de afkortingen TBT, très beau temps, oftewel erg mooi weer, MTB, mer très belle, prachtige zee, en RDP, rien de particulier, geen bijzonderheden. En maanlicht, dat staat er ook nog bij. Kras heeft die vredige sfeer erg mooi weten te vangen, vind ik, in een soort droom onder de sterren. We horen het Orchestre Philharmonique du Luxembourg onder leiding van Jean-François Antonioli.

Dat was een deel uit Journal de bord van Jean Kras. En dit was aflevering 3 uit mijn programmaserie In Zee met Jean Kras. Op 25 november komt er nog een aflevering, de slotaflevering, omdat ik vind dat er nog veel mooie muziek van hem bestaat die je zelden of nooit hoort. Samenstelling en presentatie waren van mij en ik heet Thijs Bonger. De techniek was van Ronald Visser. Wilt u reageren op deze uitzending? Stuur dan een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. En Thijs is met een H.

Dit is de Concertzender met muziek van Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges. Deel 3, 6 strijkkwartetten, 1778 en 1773. Nog één keer staan we stil bij de tweede serie van 6 strijkkwartetten van Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges uit 1778. In het strijkkwartet in G klein staat de Afrikaanse afkomst van de componist centraal. Hier is het Antares-kwartet.

Dat was het strijkkwartet in G-klein van Joseph Boulogne, chevalier de Saint-Georges, door het Antares-kwartet. Van 1778 gaan we nu terug naar 1773. En dan kunt u luisteren naar de eerste serie van 6 strijkkwartetten, opus 1. Voordat de componist aan dat werk begon, studeerde hij viool bij Jean-Marie Leclerc en compositie bij François Gosset. Alle facetten van deze componist komen om de hoek kijken. Zoals het zweven tussen majeur en mineur en ook de Creoolse melancholie. U hoort het Quatuor à cordes de Jean-Noël Mollard met het eerste strijkkwartet in C groot.

Dat was het eerste strijkkwartet opus 1 van Joseph de Saint-Georges met het quatuor à cordes Jean-Noël Mollard. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het tweede strijkkwartet in Beschoot.

Het Quatuor-accord de Jean-Noël Mollard speelde het tweede strijkkwartet uit 1773 van de Saint-Georges. Luistert u nu naar zijn derde strijkkwartet in G-klein.

Dat was het derde strijkkwartet in G-kleine opus 1 van Joseph de Saint-Georges met het quatuor accord Jean-Noël Mollard. Hier is zijn vierde strijkkwartet.

Violiste Sammy Staalhammer en de pianiste Love Derwinger speelden 4 aquarellen van Toch Oudin. Dezelfde uitvoerende gaan nu van dezelfde componist zijn Memorandum spelen.

Dat was tot besluit van deze uitzending Memorandum van Thor Auling. U hoorde Sammy Staalhammer viool en Lofe Derwinger piano. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van het programma De Wandeling, waarin deze keer centraal de kamermuziek van César Franck. Die leefde van 1822 tot 1890. We gaan in deze uitzending nu eerst luisteren naar een pianoquintet in F kleine terts, in drie delen: Molto moderato quasi lento no allegro, lento con molto sentimento en daarna allegro non troppo ma con fuoco. U gaat luisteren naar het Quattro Ludwig en de pianist Michael Levinas.

U hoorde zojuist het pianokwintet in F kleine terts met het Quatuor Ludwig en de pianist Michael Levinas. We gaan nu verder met een jeugdwerk van César Franck, die in deze aflevering van de Wandeling centraal staat. U gaat luisteren naar een pianotrio, nummer 4, opus 2 in B kleine terts. En dit werk bestaat slechts uit één deel, namelijk het Allegro. U gaat luisteren naar de Bekova Sisters, te weten Elvira op viool, Alfia op cello en tenslotte Eleonora op piano.

U hoorde kamermuziek van César Franck. Het laatste stuk wat u heeft geluisterd was een jeugdwerk. Het pianotrio nummer 4, opus 2 in B kleine terts. Het Allegro, uitgevoerd door de Bekova Sisters. Elvira op viool, Alfia op cello en Eleonora op piano. En dit programma, De Wandeling, werd voor u samengesteld door Jan Kruijt.

Dag, ik ben Thijs Bonger met deel 12 in de serie Wandelen met Wölfl. In de vorige uitzending was Joseph Wölfl, een tijdgenoot van Beethoven, in 1805 nogal plotseling verkast van Parijs, waar hij triomfen vierde, naar Londen. Waar hij ook al snel behoorde tot de grote jongens. Gemiddeld trad hij 3 keer per week op. Het ging hem in die stad zo goed dat hij het leeuwendeel van zijn oeuvre daar op papier heeft gezet. Hij schreef opera's, werken voor orkest, onder andere een pianoconcert dat hij in 1 jaar tijd 5 keer mocht uitvoeren. En balletmuziek, waaronder een werk met de veelzeggende titel Naval Victory and Triumph of Lord Nelson. Wölfl schrijft in een brief aan zijn uitgever Breitkopf und Härtel: ik kom om in het werk en ik ben de best betaalde pianoleraar en componist van Londen. Mijn Engels is goed genoeg om mijn zaken te behartigen. Wölfl klaagde wel eens over de slechte muzikale smaak van het Londense publiek, waardoor hij zich gedwongen zag om oppervlakkige muziek te schrijven. Maar het geld maakte veel goed. In 1808 stond er in de Times een concert in King's Theatre aangekondigd, waarop maar liefst 4 werken van Wölfl gespeeld zouden worden. Laten wij ook maar eens gaan luisteren naar een paar werken die Wölfl in Londen schreef. De pianosonates opus 33, nummers 1 en 2, componeerde hij in 1806, vrij kort na zijn verhuizing van Parijs naar Londen. Vlotte en vaak pittige muziek, waarin we soms ook goed kunnen horen hoe virtuoos Wölfl was.

van Joseph Vilvel waren dat de sonates opus 33 nummers 1 en 2, geschreven in Londen. In de vorige uitzending had ik het erover dat Vilvel veel samenwerkte met impresario en violist Johann Peter Salomon, de man die Haydn naar Londen haalde. Maar Vilvel had daarnaast ook goede contacten met de Duitser Rudolf Ackermann, een kleurrijke figuur. Hij was uitvinder, uitgever, ondernemer en beeldend kunstenaar. Samen met hem ontwikkelde Vilvel een voorloper van de metronoom, de Ackermann-pendule. Vilvel was dan ook de allereerste componist die heeft geprobeerd om tempi vast te leggen in cijfers. Omdat hij zoveel goed betalende pianoleerlingen had, waarvoor hij geregeld op maat gesneden etudes componeerde, leek het hem handig om die te bundelen. En dus verschenen er in 1810 twee leerboeken van hem, waaronder zijn invloedrijke Method of the Piano Forte, met daarin 50 etudes. Dus het succes lachte hem toe. Maar zijn gezondheid begon hem ernstig parten te spelen. Hij leed hoogstwaarschijnlijk aan het syndroom van Marfan, een stoornis in het bindweefsel. Zijn lichaam vertoonde alle kenmerken die wijzen in die richting. Uitzonderlijke lichaamslengte, grote handen, lange vingers, langwerpig gezicht en extreem soepele gewrichten. Twee andere muzici leden ook aan dit syndroom, Rachmaninoff en Paganini, die op zijn viool in drie posities kon spelen zonder de stand van zijn hand ten opzichte van de toets te veranderen. Dit syndroom van Marfan leidt uiteindelijk vaak tot de onmogelijkheid om horizontaal te slapen, hartproblemen en een plotselinge dood. Op 16 mei 1812 werd er een nieuw pianoconcert van Vilvel uitgevoerd. Niet door hemzelf, want hij had door gezondheidsproblemen al een tijd niet meer in het openbaar opgetreden. En 5 dagen later stond er in The Morning Chronicle: "Died on Thursday morning after a short illness. Mr. Vilvel, the celebrated pianoforte player." De begrafenisstoet werd aangevoerd door de twee belangrijkste pianisten die op dat moment in Engeland woonden, Cramer en Clementi. In een necrologie, geschreven door bovengenoemde vriend de uitvinder Ackermann, werd Vilvel beschreven als uiterst vriendelijk, humoristisch en vrijgevig. En ongeëvenaard in het uitbeelden van natuurverschijnselen op de piano. We weten niet precies waaraan Vilvel is overleden, maar wel dat hij een jaar voor zijn dood een epileptische aanval kreeg, waarvan hij eigenlijk nooit meer helemaal is hersteld. Hij kampte, zoals ik al zei, met hartproblemen en vocht achter de longen. De laatste sonate van Vilvel die ik wil laten horen draagt opus nummer 41. Die sonate is zo waanzinnig virtuoos dat er als bijnaam op de titelpagina verscheen non plus ultra. Latijn voor verder dan dit kan je niet gaan. We moeten niet vergeten dat Vilvel bijna 2 meter lang was. En dat was in zijn tijd ongehoord. En hij was door de natuur begiftigd met een paar bijpassende handen, waarmee hij met gemak een duodecim kon grijpen. Dat wil zeggen een octaaf plus een kwint. In deze sonate zitten plenty passages die zo halsbrekend moeilijk zijn dat Liszt zich later niet voor zou hebben geschaamd. Toen Vilvel het manuscript aanbood bij een uitgever, gaf hij het stuk in eerste instantie hoofdschuddend terug met de mededeling: dit raak je aan de straatstenen niet kwijt, want er is gewoon niemand die dit kan spelen. Maar later ging hij overstag en een aantal collega-uitgevers ook, want het stuk groeide uit tot een van de best verkopende sonates van de 19e eeuw. Bij het begin van de finale kijk je ineens raar op, want die finale is een variatiedeel gebaseerd op een liedje, zeer toepasselijk voor de tijd van het jaar. Luister maar even.

Ja, dat kennen wij als het Sinterklaasliedje. Oh, kom maar eens kijken. Maar in Duitsland heet het Freut euch des Lebens. Om achter de boodschap van dit lied te komen, is het genoeg om even het eerste couplet voor te lezen. Freut euch des Lebens, weil noch das Lämpchen glüht. Pflücket die Rose, eh sie verblüht. Goed. Ik ben al blij dat ik een opname van deze sonate heb weten te bemachtigen. Dus we kunnen niet echt kieskeurig zijn over de kwaliteit van die opname. Maar het went wel. Hij wordt gespeeld door dé grote wurfelspecialisten, tot wie ik mij diverse keren heb gewend als ik iets niet wist. En dat was vaak. En zij heet Margit Haider-Techant. Ze heeft me altijd antwoord gegeven en nu speelt ze dus de sonate opus 41 van Joseph Wölfel.

Dat was van Joseph Wölfel, de sonate opus 41, bijgenaamd Non plus ultra, oftewel tot het gaatje. En dit was ook de laatste wandeling die we met Wölfel maakten. Maar niet getreurd, want een collega-componist en pianist van Wölfel, die ook in Londen werkte, vond het een uitdaging om te kijken of hij Wölfels non plus ultra sonate kon overtreffen en schreef een lijvig exemplaar, bijgenaamd plus ultra, Latijn voor nog een schepje erbovenop. Deze man heette Jan Ladislav Dusek. En hij wordt, na een Debussy intermezzo, mijn volgende slachtoffer. Ik ben al drukdoende om materiaal te verzamelen. Ook namens technicus Ronald Visser bedankt voor het luisteren en tot over een maand.

Bij de Concertzender gaan wij verder met ons programma Chroniek van de Nederlandse Muziek. Met werk van Nederlandse componisten en Nederlandse uitvoerend muzici. In deze aflevering besteden we opnieuw aandacht aan de componist Leo Smit. De vorige keer hebben we aandacht besteed aan de vroege werken van Smit. Maar dit keer gaan we wat verder terug in de tijd. Maar eerst nog even enkele gegevens over het leven van Leo Smit. Leo werd geboren in de Plantagebuurt in Amsterdam op 14 mei 1900. En op zijn 19e schreef hij zich in bij het Amsterdams Conservatorium. Daar kreeg hij les van Sam Dresden en Alfred Schulz. Compositielessen volgde hij bij Bernard Sweers en hij studeerde als eerste cum laude af in 1922. Zijn eerste compositie van betekenis was een werk uit 1925 voor kamerorkest met de naam De Vertraagde Film, naar een werk van de dichter Herman Teirlinck. Muziek nu. U gaat allereerst luisteren naar Forlane en Rondo, oorspronkelijk voor piano, maar nu dus in een arrangement voor orkest. Een Forlane is een oude dans in 6/8 maat uit de Noord-Italiaanse provincie Friuli, maar wel met een origine in de Balkan. En de uitvoering van het werk wat u gaat horen is door het Nederlands Philharmonisch Orkest onder leiding van Ed Spanjaard.

En dat was voor Lane en Rondeau in een orchestratie door Godfried de Vreese. Smit componeerde het werk in 1926. In 1934 publiceerde Leo Smit zijn symfonie in C groot, maar de eerste uitvoering vond plaats 2 jaar later in 1936 onder leiding van Karel Mengelberg. Muziekpublicist Leo Samema schrijft hierover het volgende. De symfonie en ook het pianoconcert zijn wellicht enkele van de weinige Nederlandse partituren uit die dagen waarin de geest van Stravinsky alom aanwezig is. Het neoclassicisme, de melodiebouw, de harmonische structuur, uit alles blijkt hoezeer Leo Smit zich aangetrokken heeft gevoeld tot de spirituele wereld van Stravinsky, aldus Leo Samema. Luistert u in de komende 25 minuten naar deze symfonie in een uitvoering door het Nederlands Kamerorkest onder leiding van Lucas Viss.

U luistert naar het programma Chroniek van de Nederlandse Muziek met de tweede aflevering over de Nederlandse componist Leo Smit. Dat de muziek van Leo Smit nog te beluisteren is, is vooral te danken aan de flautiste Leonora Pammeijer en haar Leo Smit Stichting. In de Tweede Wereldoorlog werden, als bekend, veel componisten het zwijgen opgelegd wegens Joodse afkomst of verzetswerk. En deze Leo Smit Stichting doet onderzoek naar deze componisten, geeft bladmuziek van hen uit en laat hun muziek weer klinken. U hoort Leonora Pammeijer nu in het trio uit 1926 samen met Edith van Moer Gerstel viola en Erika Waardenburg harp.

Dat was de vioolsonate in G groot, KV 379, door Mozart gecomponeerd in, ja, je houdt het niet voor mogelijk, in 1 uur. Beethoven was trouwens niet de enige die gebruik heeft gemaakt van deze sonate. Ook Schubert kende hem heel goed en heeft er een thema uit gebruikt in een lied. Daarom, nou ja, vooruit. We zaten toch al op een zijpaadje, maar de volgende afslag lonkte alweer. Ik vind het zo ontzettend leuk om telkens weer te ontdekken dat de muziekgeschiedenis niet bestaat uit eilanden, maar in feite één groot fluidum is. Componisten die op elkaars schouders gaan staan. Goed, eerst draaien we nog heel even het simpele dalende thema waarop Mozart zijn variaties baseerde.

Dat was dus het thema van Mozart. Maar nu dat lied van Schubert dat daarop is gebaseerd. Im Frühling, Deutsch 882. Ik zal eerst even vertellen waar het over gaat. Het is lente en ik zit op een heuvel. Precies op de plek waar ik ooit zo gelukkig was met haar aan mijn zijde. Alles is nog net zoals het was. De bloemen, de velden, de zon schijnt nog net zo uitbundig. Er waait een zacht briesje. Ik pluk het liefst de bloemen daar waar zij dat ook altijd deed. De blauwe lucht weerspiegelt in het beekje. Maar het geluk en de liefde ontbreken. Ik wou dat ik een vogel was. Dan zou ik hier de hele zomer op de takken mooie liedjes over haar zingen. Tot zover de inhoud van dit lied. Schubert weet dit bitterzoete gegeven op een meesterlijke manier in muziek te vangen. Onder andere door subtiel te spelen met majeur en mineur. En zijn overgangen daartussen zijn onnavolgbaar mooi. En het verrassende is dat je hart pas echt breekt als het lied wel alweer in majeur staat. Ian Bostridge tenor en Julius Drake piano.

meesterwerkje, hè? Im Frühling, Deutsch 882 van Schubert, gebaseerd op een thema van Mozart. Woorden Ian Bostridge, tenor, en Julius Drake, piano. Ook namens technicus Ronald Visser, bedankt voor het luisteren. Ik beloof dat we over een maand, na alle omwegen die ik vandaag heb gemaakt, weer terug zijn bij de jonge Beethoven. Reageren? Nou, stuur een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. Dag, tot de volgende keer.

0: Welkom bij de concertzender met het programma Matchpoint, waarin meesterpianist Jeffrey Match ons meeneemt op een boeiende ontdekkingsreis door de klassieke muziek van alle tijden. Naast mij zit Jeffrey. Goedemorgen, Jeffrey. En hij is ook tevens de samensteller van dit programma. En mijn naam is Louis Teurig. Waar gaan we deze keer aandacht aan besteden, Jeffrey? En welke componist?
1: De componist van deze versie is Franz Schubert.
0: En waarom heb je die gekozen?
1: Ik heb gekozen omdat ik heel lang bezig ben met de Winterreizen. We hebben net even uitvoeringen gegeven van de Winterreizen. En natuurlijk, dat staat helemaal in mijn hoofd. Dus ik vond het een heel leuk idee om daarmee over te spreken.
0: Vrie, waar gaan we deze keer mee beginnen?
1: Deze keer heb ik gekozen om aandacht te besteden aan de begeleider. Vaak wordt de zanger als centraal, natuurlijk is ook zo, maar de begeleider is ook een heel belangrijke.
0: Ook een hele kunst, denk ik.
1: Helemaal,
0: ook,
1: helemaal. Ja. Dus daarmee heb ik gekozen voor 4 versies van de intro, alleen de introductie van de pianopartij, van Gefroren Tranen. En dat wordt gespeeld door eerst Hans Müller, en dat is van 1933, en dan van Dietrich Fischer-Dieskau, maar dan met Gerald Moore. We horen natuurlijk Dieskau niet nog, maar we horen Gerald Moore. En dan de derde is met Benjamin Britten. En dan de vierde is Christoph Berner.

0: Dit waren dus vier verschillende interpretaties van de voetstappen eigenlijk. Hè. Kun jij iets zeggen over die verschillen?
1: Jazeker. Je hoort verschillende tempo's. Je moet je kunnen voorstellen, dit is iemand die loopt, hè, weg van zijn geliefde.
0: Ja, dus, is die hoornist.
1: Is misgegaan,
0: ja.
1: Is een hoornist. En hij, ja, hij is vol verdriet. Dus je kan je voorstellen dat de voetstappen misschien niet te snel moeten zijn. Maar ook, het is interessant, er komt een accent. Dus je hoort tjum, bom, en tjong. Een accent komt precies op dat punt. En het is heel belangrijk dat je hoort die accent. Het is ontzettend belangrijk, alsof hij loopt mank zelfs. Dat komt ook later in verschillende voorbeelden. Je hoort soms een accent op een toon die een vierde tel is of een tweede tel. Het is een off-tel, niet een belangrijke eerste of derde tel. Maar daartussenin. En het lijkt inderdaad dat er iets mis is met iemand die loopt. Maar je hoort heel veel verschil.
0: Wat is nou eigenlijk precies het subtiele in het begeleiden?
1: Nou, in deze partituur van Schubert, we hebben een partituur waar je vreselijk veel beelden heeft. De beelden zijn verwerkt in de pianopartij. Heel veel, je hoort allerlei verschillende punten. Je hoort bladen die vallen bijvoorbeeld. Voetstappen hebben we net even genoemd. Dat komt er vaak in. Nou, ook wel de horns, want het is een hornist. En daar wil ik even wat voorbeelden van geven. Dus als eerste geef ik de voorbeelden van de voetstappen. Die hebben we even gehoord, maar ik laat het nu duidelijk horen met die accenten die erin komen.
0: En dat doe je in drie liederen, hè? Dacht ik.
1: Dat doe ik in drie verschillende liederen. Gute Nacht, Gefroren Tranen en Andem Flusse.
0: Oké. Okay.

0: In het volgende stuk wil je ook iets aparts laten horen aan ons.
1: Ja, ik begin met een lange noot, dat is een noot E. En ik ben daarmee begonnen, omdat dat moet je goed even in je oor onthouden, want dat noot is belangrijk. Het begint met een eerste introductie van de lied en het gaat over de wetterfaan. En belangrijk is dat dat eerste noot is lang. Als hetzelfde lied of dezelfde melodie komt later, dus als postlude in hetzelfde lied, dan is dat noot heel kort. Soms hoor je dat niet in opnames, maar het is er wel. En het is heel belangrijk.
0: En dat is diezelfde E. Is
1: dat is dezelfde E. Ja. En het geeft aan wat meer agitato, wat meer, ja, iets aan de hand.

0: En wat wil je ons laten horen in het volgende fragment?
1: De volgende fragment heb ik gekozen uit de Lindenbaum en Wasservloed. En de reden dat ik deze twee lieden heb gekozen, ik heb over gesproken over de horns die vaak voorkomen in The Winter Riser. En hier horen we heel duidelijk de horns. Tweemaal eerst in uit die één lied en dan volgende uit de volgende lied.
0: We gaan luisteren.

0: Het volgende stuk.
1: Het volgende stuk, het lied is Rust. En daar horen we Sukte. Eerst speel ik dat in de rechterhand.
0: Dus dan speel je op piano.
1: Dan speel ik op piano. Dus je hoort echt die Sukte eigenlijk heel duidelijk in de rechterhand. Daarna speel ik het complete met de linkerhand erbij. Want dat is heel belangrijk. Dat is een groot verschil. Dan horen we dat die Sukte zijn geplaatst in een context van omlaag vallende intervallen in de linkerhand. Je hoort als het ware een chromatische lijn. Het is precies een chromatische lijn die omlaag gaat. En dat is natuurlijk de complete verlatenheid.
0: Dat belooft dus niet veel goeds.
1: Nee,
0: namelijk de chromatische toonladder naar beneden.
1: Ik vrees van niet. Meestal niet, hè?

0: En in dat laatste fragment, wat wil je ons dan laten horen?
1: Dit vind ik een heel belangrijke fragment. Want wij horen hier de eenzaamheid. En hoe horen we eenzaamheid? Wat is eenzaamheid in muziek? The sound of eenzaamheid, hoe klinkt dat eigenlijk? Nou, voor mijn gevoel, we hebben een heel duidelijk beeld van hoe het klinkt in deze lied van Schubert. Je hoort in het begin een G, heel duidelijk G, en dat valt omlaag naar een vies. Dus gewoon een hoofdtoon lager. Heel belangrijk hoe je, dat je dat goed hoort, want Schubert bouwt dat stap bij stap door het hele lied tot het eind, tot een ongelooflijk climax. Hij geeft heel veel expressie van deze totaal eenzaamheid. Ik denk dat zo klinkt eenzaamheid in het muziek.
0: Ik denk dat Schubert toch ook een hele grote psycholoog is, als je dat zo kunt uitdrukken in muziek, hè?
1: Nou, nu, ik ben van mening dat The Winter Riser is één van de grootste voorbeelden van een psychologische studie. Het is een psychologische studie voor onze tijd, niet alleen voor de tijd van Schubert, denk ik.

0: Nou, we zijn denk ik nu aangekomen aan het echt luisteren naar het gehele deel, hè? Deel 1. Kun je daar iets over zeggen?
1: Zeker. We moeten zeker, als voor dit uitvoering, ik heb heel lang moeten dubben voor welke uitvoering ik zou kiezen.
0: Yeah.
1: Uiteindelijk kozen voor de uitvoering van Dietrich Fischer Disco, maar dan een uitvoering die niet zo bekend is. Het is een uitvoering, het is echt de tweede uitvoering die hij heeft ooit op plaat gezet in die tijd. Het was voordat hij beroemd werd met zijn grote uitvoeringen in de commercial record companies. Dus wat is het geval? Hij neemt het op in 1952. En het is interessant, als je luistert naar Dietrich Fischer Disco, hoor je die Adam, de wijze waarop hij ademt. Hij vertelt echt een verhaal. En niet alleen, het is een verhaal die enorm veel spanning krijgt tot de laatste 24ste lied. Ongelooflijk hoe hij dat voor elkaar speelt. Maar ook, er is nog iets uit erbij, de eenvoudigheid van de pianospel van Herman Reuter. Het is interessant in zover dat hij een componist is. En natuurlijk, we weten wel dat Benjamin Britten was ook componist en heeft ook dat in die tijd ook de Winter Riser opgenomen met Peter Pears. Dus de componist had veel interesse in de werk van Schubert.
0: En was Herman Reuter nou meer pianist of meer componist?
1: Nou, hij heeft veel gecomponeerd. En het is leuke van, hij componeert veel. Die ook is uitgevoerd door heel beroemde zangers en muzici. Herman Prey heeft zijn liederen opgenomen. En hij werd best heel hoog gehouden in die tijd. Dus het is een interessant iets om misschien in de toekomst daar aandacht aan te besteden.
0: Nou, we gaan er naar luisteren.

0: We zijn bijna aan het eind gekomen van dit programma, maar we hebben nog wat tijd over. En dat kunnen we zeker benutten, denk ik. Wat gaan we nog luisteren?
1: Zeker. Ik heb daarvoor Frühlingsstromen van Hans Hotte, ook een heel belangrijke zanger, zeker in de winterreizen, met Gerard Moore aan de vleugel, ook een gewoon traditioneel een van de grootste begeleiders ooit. En dat is van 1955.

Dit is de Concertzender met deel 6 van onze serie Latijns-Amerika en Curaçao. Deel 6 heet Danzas en Contradanzas. In het Cuba van de 19e eeuw stond de dansmuziek centraal. Ignacio Cervantes Cavanaugh kwam door het toedoen van de Amerikaanse componist en pianovirtuoos Louis Moreau Gottschalk op het Parijse conservatorium terecht. Vooral schreef hij veel danzas. Hij probeerde ook een opera te schrijven in 1895, Maledetto, maar die bleef onvoltooid. De Cubaanse danza is geschreven in tweekwartsmaat en bestaat uit 2 of 3 delen. Zijn danzas zijn soms pompeus, maar ook heel virtuoos. Van deze virtuoze pianist en componist horen we van de pakweg 41 danzas cubanas er 27 in de versie voor klarinet en piano. Uitgevoerd door Sandra Mirabel, klarinet, Jacob Klaassen, piano. Muziek van Ignacio Cervantes Cavanaugh.

Dat waren 27 danzas cubanas van Ignacio Cervantes Cavano. Op klarinet hoorde u Sandra Mirabel en achter de piano zat Jacob Klaassen. De eerste Cubaanse componist was Manuel Saumel Robredo. Hij was ook dirigent, organist en pianist. En ook hij waagde zich aan een opera en ook dat werd niets. Maar vooral is zijn naam verbonden aan de Cubaanse contradanza. Een Caraïbische vorm van de Franse contredanse. Maar in deze muziek horen we ook Afro-Cubaanse invloeden. Van de ruim 52 contradanza's horen wij er nu 5. Ook voor deze versie tekenen Sandra Mirabel klarinet en Jacob Klaassen piano.

Dat waren tot besluit 5 contradanzas van Manuel Saumel Robredo. Met klarinetiste Sandra Mirabel en pianist Jacob Klaassen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van aflevering 6 van de serie Latijns-Amerika en Curaçao. Samenstelling Cassandra van 8.

Dinsdagavond, luisteraars, welkom bij het programma De Wandeling van de Concertzender. Met vandaag de voorlopig laatste aflevering met kamermuziek van Franz Schubert. Straks kamermuziek voor strijkers, maar we beginnen vocaal. Met een werk voor sopraan, koor en piano uit Schubert's sterfjaar 1828. Het werk in kwestie is Mirjams Siegeszang. Een werk dat gebaseerd is op een gedicht van Franz Grillparzer. En het is ook meteen het meest omvangrijke werk dat Schubert schreef voor gemengd koor en piano. Je zou het geheel kunnen omschrijven als een soort cantate of misschien zelfs een klein oratorium. Immers, Mirjams Siegeszang beschrijft een Bijbels verhaal, de uittocht van Mirjam uit Egypte. Mirjam was de zuster van Mozes en zij blikt terug op haar doortocht door de Rode Zee en de ondergang natuurlijk van de farao en diens leger. In opzet en stijl van het werk is de belangstelling die Schubert aan het eind van zijn leven ontwikkelde voor oratoria van Händel goed terug te horen. Zeker ook in het slot, want de Siegeszang besluit met een koorfuga, ook al ongebruikelijk voor Schubert. Hier is het werk in een uitvoering door sopraan Charlotte Margiono, pianist Rudolf Jansen en het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Robert Holl.

Charlotte Morgiano, sopraan en Rudolf Janssen piano, samen met het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Robert Holl. Zij voerden Mirjams Siegesang, Deutsch 942, uit van Franz Schubert. Met zeker aan het einde meer dan een vleugje Händel erin, u heeft het misschien wel herkend. Een van de laatste werken van Schubert was dat, en we gaan terug naar de andere kant van zijn carrière, naar het begin, een aantal vroege stukken dus, uit 1813, toen Schubert 16 jaar oud was. Hier zijn allereerst 5 menuetten en 6 trio's Deutsch 89 in een uitvoering door het Leipziger Strijkkwartet.

Vijf menuetten en zes trio's. Deutsch 89 van Franz Schubert was dat, in een uitvoering door het Leipziger Strijkkwartet. En ja, we gaan er geen Schubert bingo van maken vanavond hoor. Maar na Deutsch 89 komt natuurlijk Deutsch 90 van Schubert. Eveneens vijf Duitse dansen met zeven trio's en een coda. En Schubert schreef de dansen, net als de menuetten trouwens die u net hoorde, voor een klein ensemble dat ontstond rond het familiestrijkkwartet van de Schuberts. En let op de rol van de altviool, want die werd destijds door Frans zelf gespeeld.

Het Leipziger strijkkwartet nam ze op, deze kleine pareltjes, dat zijn er toch wel. 5 Duitse dansen met 7 trio's en een coda Deutsch 90 van Franz Schubert. Een jeugdwerk en wat voor een. Tot besluit van deze wandeling keren we terug naar vocaalwerk van Schubert. Met het Nachtgesang im Walde, Deutsch 913. Uit 1827, het jaar voor Schubert's overlijden. Dus een werk, dat Nachtgesang trouwens, op tekst van Johann Gabriel Seidel. En Schubert schreef het voor een prachtige en ongewone combinatie van mannenkoor, 2 tenoren, 2 bassen en 4 horens. Hier is een uitvoering van het Nachtgesang im Walde door leden van het Rias Kamerkoor onder leiding van Marcus Creed en het Sharoon Ensemble.

Nachtgesang im Walde was dat Deutsch 913, een werk voor mannenkoor en vier hoorns van Schubert. U hoort een uitvoering door leden van het Rias Kamerkoor onder leiding van Marcus Creed en het Charoen Ensemble. En dat bestaat uit leden van de Berliner Philharmoniker. En daarmee besluiten we ook deze laatste aflevering van de wandeling gewijd aan kamermuziek van Franz Schubert. En u weet het, alle werken en alle vorige afleveringen trouwens ook, ze staan allemaal op de website concertzender.nl. Bedankt voor het luisteren, ook namens samensteller Nicolaas Hoekstra. En tot het einde hoort u nog een heel kort menuetje voor strijkkwartet van Schubert.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar deel 3 rond de componist Nikolaj Jakovlevski-Mjajkovski. Hij leefde van 1881 tot 1950. En in dit derde deel kunt u verwachten de derde symfonie in A klein opus 15 en de serenade opus 32. En we hebben het over de periode 1914-1929. De derde symfonie in A klein uit 1914 is een dramatisch werk. De componist was in een grote crisis. Aan de ene kant omarmde hij nog steeds de Russische romantiek en vroeg hij zich af welke weg hij moest inslaan. En aan de andere kant was Nikolaj niet tevreden over de politiek van die tijd. Dit alles komt in deze symfonie om de hoek kijken, maar ook op het einde gaat het in dit werk over de Eerste Wereldoorlog. De symfonie heeft de componist opgedragen aan zijn vriend en collega Boris Azajev. Na dit werk was Nikolaj zeker niet tevreden. Hij wilde zelfs een punt zetten achter zijn carrière, maar uiteindelijk ging hij weer verder. Na veel wikken en wegen omarmde hij min of meer het Russisch nationalisme. Deze derde symfonie horen we nu met de USSR Symfonieorkest onder leiding van Yevgeny Svetlanov.

Tot zover deze derde symfonie in A-klein van Majakovski. Yevgeny Svetlanov dirigeerde het USSR Symfonieorkest. En dan nu nog een mooie bladzijde uit de eerste serenade uit 1928-29. Dit keer met het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie, wederom onder leiding van Yevgeny Svetlanov.

En dat was tot besluit het eerste deel uit de eerste serenade opus 32 van Nikolai Majakovski. En dit keer met het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie onder leiding van dirigent Yevgeny Svetlanov. Voor meer informatie over deze serie kunt u naar c.van8@online.nl. En u raadt het wellicht al, dit programma en deze serie dus ook is samengesteld door Cassandra van Acht. En voor zover de tijd het toelaat, kunt u gaan luisteren naar het tweede deel van de eerste serenade opus 32 van Nikolai Majakovski. U hoort de Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie onder leiding van Yevgeny Svetlanov.

Dit is de Concertzender. In het komend uur zwerven door de klassieke periode met werk van Carl Philipp Emanuel Bach en Mendelssohn. Van Carl Philipp Emanuel Bach eerst zijn kantate Dankend dem Herrn en Dankhymne der Freundschaft. U hoort de volgende solisten: Joanne Lann, sopraan, Elisabeth Jansson, alt, Jan Kobov, tenor en Gotthold Schwarz is de bas. Verder Kamerkoor en Barokorkester Stuttgart, allen onder leiding van Frieder Bernius. Dankend dem Herrn van Carl Philipp Emanuel Bach.

Kantate Danket dem Herren van Carl Philipp Emanuel Bach met kammerkoor en barokorkester Stuttgart onder leiding van Friedrich Bernius. Solisten Joan Lann, Elisabeth Jansson, Jan Kobov en Gotthold Schwarz. In deze uitzending zwerven door de klassieke periode, nu werk van Felix Mendelssohn, zijn Psalm 2, opus 78, nummer 1, met als tekst Waarom toben die heiden? En daarna Zum Abendsegen, Herr sei gnädig unserem Flehen. Van Mendelssohn dus, u hoort het Rias Kammerkoor onder leiding van Marcus Creed.

koor stond onder leiding van Marcus Creed. En dat verzorgt ook het slotdeel van dit uur, ook van Felix Mendelssohn, motet voor koor, Mein Herz erhebet Gott den Herren.

van Felix Mendelssohn. Hoor u Psalm 2, opus 78, nummer 1. Waarom toben die heiden? En dit laatste, zum Abendzegen. Het Riaskamer

En tot slot van dit uur, zwervend door de klassieke periode, was dit het motet Mein Herz erhebet Gott den Herrn van Felix Mendelssohn. Ria's Kammerkoor stond onder leiding van Marcus Creed. Zwervend door de klassieke periode bij de Concertzender, samengesteld door Jan Kruid. Bedankt ook weer aan Muziekweb in Rotterdam.

Een stevige binnenkomer was dat. Dit noem ik pas een orkest op oorlogssterkte. Ik zal zo het een en ander gaan uitleggen hierover. U luistert naar de Concertzender en dit was het begin van deel 2 van de programmaserie Oorlog en Vrede. In Tolstoj's roman Oorlog en Vrede worden alle tragische gebeurtenissen van Napoleons Russische veldtocht in 1812 beschreven. In 1817 werd er al aan gedacht om de overwinning op Napoleon te herdenken met de bouw van de Christus Verlosser kathedraal in Moskou. Maar die bouw begon pas in 1839 en het duurde weer tot 1883 voordat de kathedraal eindelijk klaar was. De inwijding vond plaats met de kroning van tsaar Alexander III op 26 mei 1883. Eigenlijk had die inwijding met veel vertoon moeten plaatsvinden in 1881. Voor die gelegenheid zou Tchaikovsky de ouverture 1812 schrijven, compleet met kanonnen en carillon. Nou, en die hebben we net gehoord. Maar we zijn nog niet klaar met het verhaal. Maar tsaar Alexander II werd vermoord. En zo beleefde dit werk, zonder toeters en bellen, zijn première niet voor, maar in de kathedraal op 20 augustus 1882. En dat was meteen de opening van de Moskouse wereldtentoonstelling. Ondanks dat Pjotr Iljitsch Tchaikovsky niet echt gelukkig was met zijn ouverture, kunnen we dit werk rekenen tot zijn populairste composities. Zometeen hebben we dit stuk net gehoord en niet zometeen. En dit was een versie met koor. En voor die bewerking met koor tekende Wilhelm Hellwig. En natuurlijk was het allemaal compleet met kanonnen, klokgelui en vuurwerk. En dit stuk muziek werd uitgevoerd door de Boston Symphony Orchestra en Chorus onder leiding van Sir Colin Davis. We gaan verder met een ander stuk dat verband houdt met oorlog en vrede. Bij de plaats Vitoria in Baskenland versloeg de hertog van Wellington de Fransen op 21 juli 1813. Ludwig van Beethoven schreef kort daarop zijn Wellingtons Sieg. Ook hierin horen we kanonnen en in dit geval ook nog eens musketten. In onze opname gaat het om originele kanonnen uit die tijd en musketten uit de 18e eeuw. Dit alles hoort u met het Cincinnati Symphony Orchestra onder leiding van Erich Kunzel.

excuses voor de kanonschoten die enigszins oudejaarsavondachtig overkwamen. Ons dit cd'tje was geen ideaal medium daarvoor. Maar u heeft geluisterd naar Wellington's Sieg van Beethoven met het Cincinnati Symphony Orchestra onder leiding van Erich Kunzel. In oktober 1813 zouden Napoleon en zijn soldaten tegenover de legers van de Russen komen te staan. En daar waren dus niet alleen de Russen, maar ook de Zweden en de Pruisen. En Napoleon en zijn manschappen verloren deze veldslag bij Leipzig. De Zweedse componist Frans Perwald verwerkte deze gebeurtenis in een muzikaal schilderij in 1828. Net als bij Beethoven horen we ook hier weer het God Save the King. Luistert u naar het Malmö Opera Orchestra onder leiding van Niklas Willen.

In het tweede deel van deze wandeling bij de concertzender heeft u geluisterd naar het strijkkwartet in C klein opus 35 van Ernest Chanson, uitgevoerd door het quatuor Ludwig, bestaande uit Jean-Philippe Audoli en Elenit Owen viool, Patrick Fauré altviool en Anne Copéry violoncello. Deze wandeling werd voor de concertzender samengesteld door Jan Kruijt.

Dit is de Concertzender met Meester Pianisten. Dat de viering van carnaval het leven van een componist heeft gered, is op zijn minst opmerkelijk. Maar opmerkelijk was het leven van Robert Schumann sowieso. Gezegend met een grote muzikaliteit en een ongekende pianistische vaardigheid, leek hij voorbestemd om uit te groeien tot groot pianist. We hebben het over begin 19e eeuw, toen grote pianisten ongeveer supersterren waren. Maar ach, de jonge Schumann ging wel heel ver in zijn pianistieke training en verloor al snel het gevoel in twee vingers. Einde, sterpianist Schumann. Begin, componist Schumann. En wat voor componist? Vandaag van zijn hand twee pianosonates. Een schreeuw van liefde was hoe Robert Schumann zijn eerste pianosonate in Vies Klein vrij vertaald beschreef aan zijn geliefde Clara Wieck. Ze was pas 16 jaar oud, hij 25. Ze was een van de beroemdste pianisten in Europa, terwijl hij probeerde nog steeds naam te maken als componist. Robert en Clara hadden elkaar ontmoet toen ze een meisje van 9 was en toen hij piano kwam studeren bij haar vader. Toen ze nog een kind was, vertelde hij haar spookverhalen die haar zowel van afschuw deden lachen als schreeuwen. Grappig genoeg, in 1833, toen hij deze sonate begon te schrijven, was hij eigenlijk verliefd op iemand anders, op Ernestine von Fricken. Zij was ook pianiste, maar niet van dezelfde statuur als Clara. Hij zei later tegen haar: Ernestine moest eerst gebeuren voordat wij samen waren. Schumann publiceerde deze eerste sonate als pianoforte sonate, opgedragen aan Clara door Florestan und Eusebius. Dat was alles wat hij schreef. De meeste mensen hadden geen idee wie deze Florestan en Eusebius waren. In feite waren ze één persoon, hij zelf, in verschillende persoonlijkheden. Florestan, een man vol actie en kracht, en Eusebius, de melancholieke dromer. Schumann gaf er sowieso nog echt om wat de massa dacht. In de Neue Zeitschrift für Musik, een muziektijdschrift waarvan hij redacteur was, had hij bijvoorbeeld ook de denkbeeldige Davids Bündler gevormd om de conservatieve, zogenoemde Filistijnen van de muzikale wereld tegen te gaan. Dat was waarschijnlijk ook gewoon een manier om ze in verwarring te brengen. Er is deze vierdelige eerste pianosonate van Schumann, gespeeld door Leif Ove Ansnes.

Van Robert Schumann was dit de eerste pianosonate opus 11 in Viesklein, gespeeld door Leif Ove Aansnes. Tegen het einde van zijn leven kreeg Schumann steeds meer mentale problemen, waarschijnlijk deels ten gevolge van zijn syfilis. Hiernaast was depressie een familiekwaal. In februari 1854 deed Schumann een zelfmoordpoging door in Bonn de Rijn in te springen. Omstanders die op dat moment carnaval vierden, konden hem er op tijd uithalen. Hij werd opgenomen in een gesticht nabij Bonn, waar hij 2 jaar later op zijn 46e kwam te overlijden. Veel is gespeculeerd over de geestelijke gezondheid van Schumann. Pas in 1991 kwamen Schumanns op mysterieuze wijze verloren medische dossiers uit het Endenich-gesticht weer boven water. Arribert Reimann, een Berlijns componist en uit de familie afkomstig, erfde de dossiers op voorwaarde dat hij ze geheim zou houden. Afijn, in 2006, 150 jaar dus na Schumanns dood, werden de documenten in hun geheel gepubliceerd. Op basis hiervan lijkt er tegenwoordig overeenstemming te zijn dat Schumann stierf aan neurosyphilis. Carnaval en neurosyphilis. Laten we de muziek van Schumann laten spreken, dat zegt veel meer. Hier is deze tweede pianosonate. U hoort Mitsuko Uchida.

En dat was tot besluit van dit programma Central Park in the Dark van Charles Ives. U hoorde het Boston Symphony Orchestra onder leiding van Seiji Ozawa. U heeft geluisterd naar het programma Tussen Droom en Daad, waarin u muziek hoort op het grensvlak van de romantiek en het modernisme. Samenstelling van dit programma, Cassandra van Acht.

Dit is de Concertzender met De Wandeling. Deze keer kamermuziek van Karl Reinecke. Hij leefde van 1824 tot 1910. We beginnen met zijn pianoquintet in A groot, opus 83, in een uitvoering door leden van het ensemble Villa Musica.

U hebt geluisterd naar het pianoquintet in A groot, opus 83 van Karl Reinecke, uitgevoerd door leden van het ensemble Villa Musica. Luistert u nu naar het trio in A klein, opus 188 van Karl Reinecke, uitgevoerd door Fabrice Millinon hobo, Luc van Marken horen en Luc de Vos piano. Er zijn vier delen: Allegro moderato, Scherzo molto vivace, Adagio en Finale Allegro ma non troppo.

hoorde het derde strijkkwartet in F groot van Leopold Kocherlou, uitgevoerd door het Stamitz-kwartet. De tijd die we nog over hebben vullen we op met twee liederen van Haydn, zeer lenteachtige liederen, die uiteraard over de liefde gaan.

U hoorde Cupido en die zu späte Ankunft der Mutter van Joseph Haydn. De liederen werden gezongen door Markus Mietzenberger met op piano Erich Traxler. Tot zover ons lenteprogramma. Als de zomer begint, zijn we terug met het tweede deel van de Jahreszeiten.

U luistert naar de Concertzender. En u kunt gaan luisteren het komend uur naar de derde aflevering met muziek van de Tsjechische componist Vítězslav Novák. Een componist die leefde van 1870 tot 1949. Novák studeerde aan het Conservatorium van Praag en nam masterclasses van bij Antonín Dvořák. Hij componeerde in neoromantische stijl en later werd hij het eerste voorbeeld van het Tsjechische modernisme. Drie werken, de ouverture Lady Godiva, opus 41. De uitvoering is door het Brno Staatfilharmonisch Orkest onder leiding van Jaroslav Vogel. Het is een opname uit 1960.

U hoort het Brno Staatfilharmonisch Orkest onder leiding van Jaroslav Vogel in een opname uit 1960. En ze voerde uit de ouverture Lady Godiva opus 41 van Novak. En we gaan natuurlijk verder met muziek van Vitoslav Novak, namelijk Songs of Winter Nights opus 30 voor piano. U hoort Song of a Moonlit Night, Song of a Stormy Night, Song of a Christmas Night en Song of a Carnival Night. En de pianist is Radoslav Gvapil.

Radoslav Gvapil speelde Songs of Winter Nights, opus 30 van Vitaslav Novak. We zijn toe aan het derde en laatste werk in dit programma van Vitaslav Novak. De Profundus, symfonisch gedicht voor groot orkest en orgel, opus 67. Wederom hoort u het Brno Staatsfilharmonisch Orkest onder leiding van Jaroslav Vogel in een opname uit 1960.

Willkommen und Abschied, Duits 767 was dit. U hoorde Mauro Peter tenor en Helmut Deutsch piano. Op deze Sony Classical heeft u kunnen luisteren naar liederen op tekst van Johann Wolfgang von Goethe, werken van Franz Schubert. En tot zover weer deze aflevering van Luister 10, met de cd-uitgave die in het blad Luister een 10 mochten ontvangen vanwege de uitvoering en de opnamekwaliteit. Luister 10 is er elke vrijdagochtend van 9 tot 10 uur bij de Concertzender en wordt samengesteld door Egbert Randewijk.

Op de concertzender gaat u nu luisteren naar Wagner 200. In 1813 werd Wagner geboren. Niet alleen zijn grote werken, maar ook Richard Wagners liederen zijn heel interessant. En dat kunnen we al horen in Die sieben Compositionen zu Goethes Faust. Deze liederencyclus is een van de vroegste werken van Wagner. Hij heeft ze begin 1831 in Leipzig geschreven. Naar aanleiding van een uitvoering van Goethes Faust in het Saksisch Hoftheater in Leipzig. Wagners zus was trouwens in deze uitvoering de Gretchen. Het zijn vroegromantische liederen à la Schubert. En we gaan ze horen van Gundula Schneider, mezzo-sopraan, Jochen Kupfer, bariton, Susanne Cornelius, sopraan, Bernhard Gertner, tenor, Elisabeth Verhoeven, spreekstem, het Württembergischer Kammerkoor onder leiding van Dieter Koerts en aan de piano zit Felicitas Strack.

Wagners Faustlieder uit 1831. Met diverse vocalisten, de spreekstem van Elisabeth Verhoeven, het Württembergischer Kammerkoor onder leiding van Dieter Kurz en met pianiste Felicitas Strack. In 1838 is Richard Wagner in Riga en schrijft een mooi expressief lied Der Tannenbaum. We luisteren naar de bariton Jochen Kupfer en pianiste, zult die naam nog vaak horen dit uur, Felicitas Strack.

Jochen Kupfer zong met Felicitas Strack aan de piano het lied Der Tannenbaum van Richard Wagner. Felicitas blijft zitten achter de vleugel en mezzosopraan Gundula Schneider zingt Dors mon enfant. Het eerste van de 8 Franse liederen die Wagner in 1839 en 1840 heeft geschreven. Kopieën van deze liederen en het lied Der Tannenbaum heeft Richard gegeven aan zijn vrouw Cosima voor haar 31ste verjaardag. Dat gebeurde op eerste kerstdag van 1868. Dors mon enfant.

Wagners Dors, mon enfant, werd gezongen door mezzosopraan Gundula Schneider. Richard Wagner wilde in Parijs met deze liederen indruk maken in de Parijse salons. Maar ja, hij had er geen succes mee, helaas. De liederen zijn met opzet geschreven in de stijl van de liederen die in de Franse salons gezongen werden. Lyrisch en met mooie melodieën. Hij gebruikt gedichten van Franse dichters uit zijn tijd, zoals Victor Hugo, de Ronsard, Reboul en de Béranger. Maar ook een Franse versie van een gedicht van Heinrich Heine. We luisteren weer naar bariton Jochen Kupfer met het lied Extase.

Extase van Richard Wagner. U hoorde de bariton Jochen Kupfer en pianiste Felicitas Strack. Felicitas begeleidt hierna weer de mezzosopraan Gundula Schneider in Attente, net als het vorige lied naar een gedicht van Victor Hugo

Gundula Schneider met Wagner's Attente. Aan de piano zat Felicitas Strack. We gunnen de pianiste even rust en Gundula Schneider zingt nu zonder begeleiding het lied La tombe dit à la rose. Ook voor deze tekst tekent Victor Hugo.

Gundula Schneider in La Tombe d'Ita la Rose. Felicitas Strak zit weer aan de vleugel en begeleidt Gundula in het lied Mignon, een tekst van Pierre de Ronsard.

Mignon van Wagner. Gundula Schneider en Felicitas Strack hoorde u weer. Gundula Schneider zingt vervolgens Tunic Image Fugitive. Veel dramatischer dan de vorige liederen en het komt al in de buurt van Tannhäuser. Deze tekst is van Jean Reboul.

Tune Kimage Fugitive. Wagners muziek op een tekst van Jean Reboul. Dan nu een patriotische ballade van Heinrich Heine. In het Frans heet hij Les Deux Grenadiers. Bariton Jochen Kupfer en pianiste Felicitas Strack.

Jochen Kupfer zong Wagners Les Deux Grenadiers, een tekst van Heinrich Heine. Dan nu weer Gundula Schneider, met een melodramatische scène à la Berlioz, Les Adieux de Marie Stuart.

voor de laatste keer in dit uur een Franstalig lied van Wagner, Les Adieux de Marie Stuart. In 1844 vinden we Wagner in Dresden. De koning van Saksen is uit Engeland teruggekeerd naar zijn koninkrijk. En onze Richard schrijft voor deze terugkomst van koning Friedrich August een werk voor mannenkoor en blaasorkest, Gruß seiner Treuen. Maar er bestaat ook een versie voor zangsolist en piano. Hier uitgevoerd door Jochen Kupfer en pianiste Felicitas Strack.

Buck Mills Stipe, gearrangeerd door Richard Tognetti, met de titel I've Been High. De tenor was Alan Clayton en het Aurora Orchestra stond onder leiding van Nicholas Cullen. De cd is een Warner Classics 0825646 0822 30. U gaat luisteren naar pianoconcert nummer 2 in A groot van Franz Liszt. Het wordt uitgevoerd door Alexandre Kantorov, piano, en het Tapiola Sinfonietta onder leiding van Jean-Jacques Kantorov.

Excuses voor de tikken in deze cd. Dat konden wij niet helpen. Dat was het adagio van Reichardt met de contrabassist Mark Marder en het quatuor Rosamonde. De glasharmonica werd bespeeld door Thomas Bloch. We hebben nog tijd voor twee extra werkjes met glasharmonica. Eerst een adagio van Mozart en daarna melodraam van Beethoven. Dit programma over bijzondere instrumenten werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van ons programma Sans Souci. Ons programma gewijd aan muziek uit de klassieke en pre-klassieke periode. Begin juni overleed tot ons grote verdrietprogrammamaker Thijs Bonger. Thijs heeft onze zender 20 jaar lang van originele, gevarieerde en met passie gebrachte programma's voorzien. Hij had verstand van veel verschillende stijlen, maar zijn grootste verdiensten liggen toch wel bij de klassieke periode. En deze uitzending is daarom gewijd aan klassieke muziek, waarin Thijs zich bijzonder heeft onderscheiden. Een klassiek verhaal op onze redactie zijn de etudes van de Spaans-Baskische componist Juan Crisóstomo de Arriaga. Hij leefde van 1806 tot 1826. En deze jonggestorven componist, hij werd dus 20 jaar, soms de Spaanse Mozart genoemd, liet 3 etudes na. Thijs ontdekte de bladmuziek, maar na dagenlang intensief googelen moest hij concluderen dat ze nooit waren opgenomen. Hij vroeg pianist Ton Bierman om die te spelen. En Bierman speelde de stukken op een recital dat hij niet geheel toevallig natuurlijk opnamen. Dankzij Thijs beleefden deze 3 etudes in 2008 hun moderne wereldpremière.

U heeft geluisterd naar Tres Estudios y Caprices van Juan Crisóstomo de Arriaga. Ze werden gespeeld door Toon Bierman op piano. Jezelf verdienstelijk maken met volkomen onbekende muziek is iets heel moois. Maar Thijs kon je ook helemaal opnieuw laten luisteren naar het ijzeren repertoire. In de serie Lastige Leerling belichtte hij de relatie tussen Haydn en Beethoven. Beethoven was als twintiger bij Haydn in de leer gegaan, maar beweerde later dat hij nooit iets van hem had opgestoken. Grootspraak natuurlijk. Thijs legde elke aflevering weer dwarsverbanden bloot tussen de muziek van beide componisten. Het programma liep tot kort voor zijn dood. We laten nu drie delen horen uit Beethovens eerste pianosonate. De sonate is, net als de tweede en de derde, opgedragen aan zijn oude leermeester Haydn.

U heeft geluisterd naar de pianosonate nummer 1 in F klein met de delen Allegro, Adagio, Prestissimo door Igor Levit op piano, werk dus van Ludwig van Beethoven. Beethoven is natuurlijk een monument, maar in zijn tijd was hij niet de bekendst levende componist. Johann Nepomuk Hummel, die door heel Europa triomfen vierde als componist, pianist en dirigent, was begin 19e eeuw zeker bekender. Maar bij zijn dood was hij behoorlijk uit de mode geraakt. Hummel werd na zijn dood een symbool voor Burgerdom en Biedermeier en heeft die reputatie nooit kunnen afschudden. Thijs Bonger vond dat onterecht. In een zeer uitgebreide serie, Herkansing voor Hummel, belichtte hij 's mans oeuvre, maar ook de muziek die op zijn concertreizen klonk. Hummels pianoconcerten behoren tot zijn bekendste werken. We horen nu het pianoconcert in F groot, zijn allerlaatste, door de London Mozart Players onder leiding van David Juritz. Howard Shelley is de pianist.